0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Var. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur weer opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar. Door een variatie in boomsoorten zou je het brandrisico wel kunnen beperken. Maar goed, het is nog helemaal zover niet bij ons en laten we hopen dat het er ook niet van komt. Frankrijk en Spanje zijn niet alleen aangewezen op zichzelf om de enorme bosbranden op hun grondgebied te bestrijden. Ze kunnen rekenen op blusmateriaal in brandweerlui uit andere Europese lidstaten. De Europese Unie werkt ook aan een eigen vloot met blusvliegtuigen, maar dat zal wellicht niet volstaan om het stijgend aantal bosbranden het hoofd te bieden. Daarom zet de Europese Commissie sinds dit jaar meer in op preventie. Want de beste brand is de brand die niet ontstaat. Aldus Europa nog. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen gisteravond met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden. Die hebben zij ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Dat is net zoals de straat van Hormuz een heel belangrijke straat voor de wereldhandel, zo blijkt nu plots. Vorige week werden ook al twee olietankers aangevallen. En zoals min of meer verwacht heeft Remco Evenepoel ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam daar alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Eergisteren was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. De zon schijnt volop en dus zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is onweer niet uit te sluiten, temperaturen rond 30 graden. De dagen hierna blijft het aangenaam zomerweer met temperaturen tussen 28 en 31 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
5: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor een

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur weer opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar. Door een variatie in boomsoorten zou je het brandrisico wel kunnen beperken. Maar goed, het is nog helemaal zover niet bij ons en laten we hopen dat het er ook niet van komt. Frankrijk en Spanje zijn niet alleen aangewezen op zichzelf om de enorme bosbranden op hun grondgebied te bestrijden. Ze kunnen rekenen op blusmateriaal in brandweerlui uit andere Europese lidstaten. De Europese Unie werkt ook aan een eigen vloot met blusvliegtuigen, maar dat zal wellicht niet volstaan om het stijgend aantal bosbranden het hoofd te bieden. Daarom zet de Europese Commissie sinds dit jaar meer in op preventie. Want de beste brand is de brand die niet ontstaat. Aldus Europa nog. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen gisteravond met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden. Die hebben zij ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Dat is net zoals de straat van Hormuz een heel belangrijke straat voor de wereldhandel, zo blijkt nu plots. Vorige week werden ook al twee olietankers aangevallen. En zoals min of meer verwacht heeft Remco Evenepoel ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam daar alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Eergisteren was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. De zon schijnt volop en dus zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is onweer niet uit te sluiten, temperaturen rond 30 graden. De dagen hierna blijft het aangenaam zomerweer met temperaturen tussen 28 en 31 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.
2: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ronnie de Wale, oud-burgemeester van Eeklo en voormalig topman van de Liberale Mutualiteit, is overleden. Ronnie werd 81 jaar en de Wale was de eerste naoorlogse liberale burgemeester van Eeklo. Ook de tweede verdachte van de steekpartij op 20 juli aan Portus Ganda in Gent is opgepakt. Dat meldt de federale politie. De man die wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, die beslist of hij aangehouden blijft. De luchtvaartdienst van de overheid heeft alle ballonpiloten en exploitanten opnieuw gewezen op de wettelijke minimumvlieghoogtes boven openbare bijeenkomsten. Aanleiding zijn verschillende recente incidenten. De organisatie van de AVS Balloon Meeting in Deinze die steunt die oproep. De Colruyt Groep sluit twee van de drie onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. Zondag stappen ruim 400 vrijwilligers mee in de 66e oogststoet in Massemen bij Wetteren. De stoet die brengt het verhaal van de graanteelt tot het bakken van brood en deelnemers die dragen uitsluitend authentieke kledij en accessoires om het historische karakter te bewaren. En kersvers Belgisch kampioen wielrennen Rune Herregods die mag nu vrijdag de Lokerse feesten officieel op gang trekken. De stad Lokeren die zal hem daarbij ook in de bloemetjes zetten.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Radio

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ronnie de Wale, oud-burgemeester van Eeklo en voormalig topman van de Liberale Mutualiteit, is overleden. Ronnie werd 81 jaar en de Wale was de eerste naoorlogse liberale burgemeester van Eeklo. Ook de tweede verdachte van de steekpartij op 20 juli aan Portus Ganda in Gent is opgepakt. Dat meldt de federale politie. De man die wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, die beslist of hij aangehouden blijft. De luchtvaartdienst van de overheid heeft alle ballonpiloten en exploitanten opnieuw gewezen op de wettelijke minimumvlieghoogtes boven openbare bijeenkomsten. Aanleiding zijn verschillende recente incidenten. De organisatie van de AVS Balloon Meeting in Deinze die steunt die oproep. De Colruyt-groep sluit twee van de drie onbemande OK-directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK-winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. Zondag stappen ruim 400 vrijwilligers mee in de 66e oogststoet in Massemen bij Wetteren. De stoet die brengt het verhaal van de graanteelt tot het bakken van brood en deelnemers die dragen uitsluitend authentieke kledij en accessoires om het historische karakter te bewaren. En kersvers Belgisch kampioen wielrennen Rune Herregods die mag nu vrijdag de Lokerse feesten officieel op gang trekken. De stad Lokeren die zal hem daarbij ook in de bloemetjes zetten.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Klaar voor.

0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een onmerkelijk incident op de speelpleinwerking in Kalmthout. Verschillende kids zijn daar onwel geworden na het spelen van een zogenaamde pisquiz. De animatoren verpleegden de kinderen om op zeer korte tijd een grote hoeveelheid bekers water naar elkaar leeg te drinken. Ja, en dan moet er geplast worden. De lokale jeugdverantwoordelijke erkent dat de activiteit onverantwoord was en heeft zijn excuses aangeboden aan de getroffen ouders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben honderden burgers betoogd tegen de gebrekkige aanpak van de natuurbranden. De misnoegde inwoners komen uit de zwaar getroffen provincie Avila ten westen van Madrid, waar al 15.000 hectare natuur in de as is gelegd. Ze eisen dat de regionale overheden dringend meer middelen inzetten voor brandbestrijding. In het Duitse Heidelberg zijn 3 tienermeisjes van 14, 16 en 17 officieel in de cel opgesloten. Volgens de krant Bild vallen ze 2 zussen brutaal lastig en aan met een mes en glazen flessen, waarbij de slachtoffers zeer zware verwondingen opliepen. In Japan zijn 2 vrouwen omgekomen na een zware explosie in een winkelcentrum in de zuidelijke regio Kumamoto. De hulpdiensten vrezen dat er nog tientallen mensen vastzitten in de puin van het gebouw. De Europese Unie staat ondertussen op het punt om een historisch sanctiepakket goed te keuren. Volgens het persbureau Bloomberg wil Europa in 1 klap 1600 bedrijven op de zwarte lijst zetten, omdat ze actieve steun zouden verlenen aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Lokaal 35 graden vandaag. Ook morgen opnieuw zonnig bij zo'n 31 graden, met lokaal kans op onweer in de avond. De dag hierna blijft het aangenaam zomerweer bij temperaturen tussen 28 en 31 graden.
1: Radioactief, de hele dag door.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen. Resto-

Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

blijft zonnig met hier en daar wat onschuldige stapelwolken. Het is ook erg warm met maximaal tussen 30 en 35 graden. De wind die waait eerst zwak uit het zuiden en draait later naar het zuidwesten, lokaal met een zwakke zeebries. Morgen is er opnieuw veel zon, afgewisseld met enkele stapelwolken. Plaatselijk is een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 graden aan zee en ruim 30 graden landinwaarts, met een matige wind die geleidelijk naar het westen tot noordwesten draait.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Een opmerkelijk incident op de speelpleinwerking in Kalmthout. Verschillende kids zijn daar onwel geworden na het spelen van een zogenaamde pisquiz. De animatoren verplichten de kinderen om op zeer korte tijd een grote hoeveelheid bekers water naar elkaar leeg te drinken. Ja, en dan moet er geplast worden. De lokale jeugdverantwoordelijke erkent dat de activiteit onverantwoord was en heeft zijn excuses aangeboden aan de getroffen ouders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben honderden burgers betoogd tegen de gebrekkige aanpak van de natuurbranden. De misnoegde inwoners komen uit de zwaar getroffen provincie Avila ten westen van Madrid, waar al 15.000 hectare natuur in de as is gelegd. Ze eisen dat de regionale overheden dringend meer middelen inzetten voor brandbestrijding. In het Duitse Heidelberg zijn 3 tienermeisjes van 14, 16 en 17 officieel in de cel opgesloten. Volgens de krant Bild vallen ze 2 zussen brutaal lastig en aan met een mes en glazen flessen, waarbij de slachtoffers zeer zware verwondingen opliepen. In Japan zijn 2 vrouwen omgekomen na een zware explosie in een winkelcentrum in de zuidelijke regio Kumamoto. De hulpdiensten vrezen dat er nog tientallen mensen vastzitten in het puin van het gebouw. De Europese Unie staat ondertussen op het punt om een historisch sanctiepakket goed te keuren. Volgens het persbureau Bloomberg wil Europa in 1 klap 1600 bedrijven op de zwarte lijst zetten, omdat ze actieve steun zouden verlenen aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Lokaal 35 graden vandaag. Ook morgen opnieuw zonnig bij zo'n 31 graden, met lokaal kans op onweer in de avond. De dag hierna blijft het aangenaam zomerweer bij temperaturen tussen 28 en 31 graden.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: ochtends.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: WizSound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsound.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert. Jouw betrouwbaarheid.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ronnie de Wale, oud-burgemeester van Eeklo en voormalig topman van de Liberale Mutualiteit, is overleden. Ronnie werd 81 jaar en de Wale was de eerste naoorlogse liberale burgemeester van Eeklo. Ook de tweede verdachte van de steekpartij op 20 juli aan Portus Ganda in Gent is opgepakt. Dat meldt de federale politie. De man die wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, die beslist of hij aangehouden blijft. De luchtvaartdienst van de overheid heeft alle ballonpiloten en exploitanten opnieuw gewezen op de wettelijke minimumvlieghoogtes boven openbare bijeenkomsten. Aanleiding zijn verschillende recente incidenten. De organisatie van de AVS Balloon Meeting in Deinze die steunt die oproep. De Colruyt Groep sluit twee van de drie onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gilles-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. Zondag stappen ruim 400 vrijwilligers mee in de 66e oogststoet in Massemen bij Wetteren. De stoet die brengt het verhaal van de graanteelt tot het bakken van brood en deelnemers die dragen uitsluitend authentieke kledij en accessoires om het historische karakter te bewaren. En kersvers Belgisch kampioen wielrennen Rune Herregots die mag nu vrijdag de Lokerse feesten officieel op gang trekken. De stad Lokeren die zal hem daarbij ook in de bloemetjes zetten.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: blijft zonnig met hier en daar wat onschuldige stapelwolken. Het is ook erg warm met maximaal tussen 30 en 35 graden. De wind die waait eerst zwak uit het zuiden en draait later naar het zuidwesten, lokaal met een zwakke zeebries. Morgen is er opnieuw veel zon, afgewisseld met enkele stapelwolken. Plaatselijk is een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 graden aan zee en ruim 30 graden landinwaarts, met een matige wind die geleidelijk naar het westen tot noordwesten draait.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Klaar voor.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ronnie de Wale, oud-burgemeester van Eeklo en voormalig topman van de liberale mutualiteit, is overleden. Ronnie werd 81 jaar en de Wale was de eerste naoorlogse liberale burgemeester van Eeklo. Ook de tweede verdachte van de steekpartij op 20 juli aan Portus Ganda in Gent is opgepakt. Dat meldt de federale politie. De man die wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, die beslist of hij aangehouden blijft. De luchtvaartdienst van de overheid heeft alle ballonpiloten en exploitanten opnieuw gewezen op de wettelijke minimumvlieghoogtes boven openbare bijeenkomsten. Aanleiding zijn verschillende recente incidenten. De organisatie van de AVS Balloon Meeting in Deinze die steunt die oproep. De Colruyt-groep sluit twee van de drie onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klingen kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. Zondag stappen ruim 400 vrijwilligers mee in de 66e oogststoet in Massemen bij Wetteren. De stoet die brengt het verhaal van de graanteelt tot het bakken van brood en deelnemers die dragen uitsluitend authentieke kledij en accessoires om het historische karakter te bewaren. En kersvers Belgisch kampioen wielrennen Rune Herregods die mag nu vrijdag de Lokerse feesten officieel op gang trekken. De stad Lokeren die zal hem daarbij ook in de bloemetjes zetten.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 1

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het waterpeil op de rivier de Rijn is op veel plaatsen stevig gezakt door de droogte en dat heeft dan weer gevolgen voor het scheepvaartverkeer dat daardoor zo goed als onmogelijk is. De Rijn ontspringt in Zwitserland, stroomt door Duitsland en Frankrijk en mondt via Nederland uit in de Noordzee. Bij het Duitse stadje Koop, waar het scheepvaartverkeer door een flessenhals sowieso al moeilijk is, staat het waterpeil zelfs nu historisch laag. Schepen die wel nog door kunnen varen, die doen dat minder zwaar beladen met minder vracht. Je hebt om dezelfde lading te vervoeren 3 schepen in plaats van 1 schip nodig. En dat zal het allemaal weer, u raadt het al, duurder maken. De hevige natuurbrand in het Antwerpse Capelle is volledig geblust dankzij een massale en snelle interventie van de brandweer. Volgens Ronnie van Riel, de coördinator van de hulpdiensten, heeft de snelle uitruk grotere schade aan het natuurgebied voorkomen. De brandweer blijft wel nog een tijdje ter plaatse in Capelle voor nabluswerkzaamheden. Er zijn geen gewonden en de oorzaak van het vuur wordt onderzocht. Sinds de invoering op 1 juli is er nog amper geen flexijobber aan de slag gegaan in de zorgsector. De Tijd schrijft dat ziekenhuizen en zorginstellingen de boot bewust af te houden, omdat exacte loonkosten en administratieve regels onduidelijk zijn. Zolang de Vlaamse overheid niet met een concreet uitgewerkt plan komt, weigeren de instellingen contracten af te sluiten, wat het acute personeelstekort tijdens de drukke zomermaanden op scherp zet. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met een boycott van het volgende WK-voetbal na een nieuw miljardenplan van FIFA-voorzitter Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump, om miljarden euro's extra binnen te rijven. De UEFA reageert woedend op de toenemende commercialisering en eist dat de FIFA het radicale verkoopplan onmiddellijk intrekt. Een hete tropendag, volop zon, maxima die kunnen oplopen tot 36 graden. Morgen zakt het kwik een beetje naar 32 graden, maar het blijft zonnig en warm. De dagen daarna houdt het hoogzomer weer aan met veel zon en aangename temperaturen rond 29 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will. What a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I left your love, Lord, I thought it was funny. You came along and woo me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45. Met maaltijd kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor...

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het waterpeil op de rivier de Rijn is op veel plaatsen stevig gezakt door de droogte en dat heeft dan weer gevolgen voor het scheepvaartverkeer dat daardoor zo goed als onmogelijk is. De Rijn ontspringt in Zwitserland, stroomt door Duitsland en Frankrijk en mondt via Nederland uit in de Noordzee. Bij het Duitse stadje Koop, waar het scheepvaartverkeer door een flessenhals sowieso al moeilijk is, staat het waterpeil zelfs nu historisch laag. Schepen die wel nog door kunnen varen, die doen dat minder zwaar beladen met minder vracht. Je hebt om dezelfde lading te vervoeren 3 schepen in plaats van 1 schip nodig. En dat zal het allemaal weer, u raadt het al, duurder maken. De hevige natuurbrand in het Antwerpse Capelle is volledig geblust dankzij een massale en snelle interventie van de brandweer. Volgens Ronnie van Riel, de coördinator van de hulpdiensten, heeft de snelle uitruk grotere schade aan het natuurgebied voorkomen. De brandweer blijft wel nog een tijdje ter plaatse in Capelle voor nabluswerkzaamheden. Er zijn geen gewonden en de oorzaak van het vuur wordt onderzocht. Sinds de invoering op 1 juli is er nog amper geen flexijobber aan de slag gegaan in de zorgsector. De Tijd schrijft dat ziekenhuizen en zorginstellingen de boot bewust af te houden, omdat exacte loonkosten en administratieve regels onduidelijk zijn. Zolang de Vlaamse overheid niet met een concreet uitgewerkt plan komt, weigeren de instellingen contracten af te sluiten, wat het acute personeelstekort tijdens de drukke zomermaanden op scherp zet. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met een boycott van het volgende WK-voetbal na een nieuw miljardenplan van FIFA-voorzitter Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump, om miljarden euro's extra binnen te rijven. De UEFA reageert woedend op de toenemende commercialisering en eist dat de FIFA het radicale verkoopplan onmiddellijk intrekt. Een hete tropendag, volop zon, maxima die kunnen oplopen tot 36 graden. Morgen zakt het kwik een beetje naar 32 graden, maar het blijft zonnig en warm. De dagen daarna houdt het hoogzomer weer aan met veel zon en aangename temperaturen rond 29 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kailier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: blijft zonnig met hier en daar wat onschuldige stapelwolken. Het is ook erg warm met maximaal tussen 30 en 35 graden. De wind die waait eerst zwak uit het zuiden en draait later naar het zuidwesten, lokaal met een zwakke zeebries. Morgen is er opnieuw veel zon, afgewisseld met enkele stapelwolken. Plaatselijk is een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 graden aan zee en ruim 30 graden landinwaarts, met een matige wind die geleidelijk naar het westen tot noordwesten draait.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Sound, your event partner.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit en

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De West-Vlaamse kustreddingsdienst waarschuwt alle strandgangers voor een levensgevaarlijke krachtige stroming in de Noordzee. Komende dagen is er sprake van springtij, waardoor de zee krachtiger is en het water sneller en verder het strand opstroomt. De kustreddingsdienst adviseert met klem om strandspullen ver genoeg van de waterlijn te leggen en gezien het water verrassend snel opschuift. Ons land beleeft vandaag de warmste 29e juli sinds het begin van de officiële metingen in 1892. Het KMI meldt dat het kwik in Ukkel zojuist gestegen is tot 34,2. Daarmee is het stokoude record uit 1911, toen het 33,2 graden werd, uit de boeken gehaald. De bekende Gentse jeugdkamporganisator Freetime heeft officieel het faillissement aangevraagd, waardoor de zomervakantie van 600 kinderen in het water dreigt te vallen. De kinderen stonden ingepland om volgende maand op kamp te gaan, maar de organisatie moet de boeken neerleggen. Voorzitter Dirk Schokkaert laat weten dat het nog volstrekt onduidelijk is of gedupeerde ouders hun inschrijvingsgeld ooit zullen terugzien. Faling is opvallend aangezien de Vlaamse overheid dit jaar al €230.000 aan subsidies in de organisatie pompte. Verloren geld dus. Ruim 6 miljoen Europeanen hebben via internet hun stem uitgebracht op een nieuw ontwerp voor eurobankbiljetten. De Europese Centrale Bank steekt de briefjes voor het eerst in 25 jaar in een gloednieuw jasje. Stemmers kunnen op de website van de ECB tot 21 september kiezen uit 10 ontwerpen met thema's variërend van historische figuren zoals Mozart tot typisch Europese rivieren en vogelsoorten. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft onomstotelijk bewezen dat de 21-jarige IS-terrorist ten tijde van de aanslag op de Pride in Berlijn daadwerkelijk achter het stuur van de moordende bestelwagen zat. Nieuw DNA-onderzoek op het stuur en de versnellingspook heeft dat bezwarende bewijs geleverd. Bij de terreurdaad reed de man in op een mensenmassa waarbij één iemand het leven liet en 29 gewonden vielen. Het weer vanmiddag blijft het broeiend heet, met volop zon maximaal tot 36 graden. Vanavond nog lang zwoel. Morgen krijgen we opnieuw een stralende zomerdag met 24 graden aan de kust en lokaal 32 in het binnenland. De dagen daarna houdt het hoog zomers weer aan bij aangenamere maxima rond 29 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Generatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté

0: thuis?
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ronnie De Wale, oud-burgemeester van Eeklo en voormalig topman van de Liberale Mutualiteit, is overleden. Ronnie werd 81 jaar en De Wale was de eerste naoorlogse liberale burgemeester van Eeklo. Ook de tweede verdachte van de steekpartij op 20 juli aan Portus Ganda in Gent is opgepakt. Dat meldt de federale politie. De man die wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, die beslist of hij aangehouden blijft. De luchtvaartdienst van de overheid heeft alle ballonpiloten en exploitanten opnieuw gewezen op de wettelijke minimumvlieghoogtes boven openbare bijeenkomsten. Aanleiding zijn verschillende recente incidenten. De organisatie van de AVS Balloon Meeting in Deinze die steunt die oproep. De Colruyt-groep sluit twee van de drie onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. Zondag stappen ruim 400 vrijwilligers mee in de 66ste oogststoet in Massemen bij Wetteren. De stoet die brengt het verhaal van de graanteelt tot het bakken van brood en deelnemers die dragen uitsluitend authentieke kledij en accessoires om het historische karakter te bewaren. En kersvers Belgisch kampioen wielrennen Rune Herregods die mag nu vrijdag de Lokerse feesten officieel op gang trekken. De stad Lokeren die zal hem daarbij ook in de bloemetjes zetten.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.